0: National Break.
1: Ik vlieg in als te be clear. Is het niet makkelijk als daar. Alles goed, altijd niet klagen. We gaan wie ons gebouwd ver. Ik vlieg in als te be clear. Is het niet makkelijk als daar. Alles goed, altijd niet klagen. Fräulein, ik vlieg in als